0: Radio Femvillagrensen, FM 94.2.
1: Hallo, hoe is het dan, Q?
2: Hande, ziet jou aan hem aan, Theo.
1: Toen was het een dramatische aan mijn handje.
3: Fifanin.
1: Fifan, Fifanin.
3: Siso.
1: Je moet je naar mijn Fifanin op zo'n goede laat.
3: Je moet je het dit.
1: Ah, dit is een zakje.
3: Dit is een gemaakt.
1: Ah, dat is een goede laat op zo'n goede laat.
3: Je moet je van je gel.
1: Ah. Wat is nou de aan het zijn? Zal ik het
3: zijn? Ik heb het niet zo gekregen. Ik heb het gekregen. Ik heb het gekregen. Ik heb het gekregen. Ik heb het gekregen. Ik heb
1: het gekregen. Ik heb het gekregen. Ik heb het gekregen. Ik heb het gekregen.
3: Ten on your march.
1: On the first one.
3: Can you see to fall like a blue and in a full one tap a manoram in a rantisos? Arrange a march and a rupee for fintana trangu, since I have a mananen and it's kids carriage. Amen.
1: Amen. Maf, not to make you my ten on your march, ten zero to son. We have a taxi carriage.
3: Amen.
1: Magasitraka ny amin'ny famakinana teny, aiza ny toko sambiny teny?
3: Marika toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo.
1: Aiza toko sampianatra andriamanitra teny malagasy na mazava tsara ohatra amin'izay sa tsy misy diso?
3: Neny.
1: Dia misaotra aminy isika na fikarakarana isan'andro sady mampianatra mamaky teny ihany koa.
3: Ie.
1: Mankasitraka fa hita tao fandarana manaraka indray miaramitehako isika. Ko filandrina amintsika izay nilamanao.
3: Kay.
1: Anakay. Foana anao.
3: Raika amby folo.
1: Efa mianatra sekoly lahaty.
3: Ento.
1: Klasy fahafiro amin'ny sekoly lahaty.
3: Il y a un peu de temps.